0: Zaterdag 29 augustus, dit is het nieuws uit Nienhoven. Naar aanleiding van de 300ste verjaardag van de Abdijkerk schrijft de stad een wedstrijd uit voor een studie over de historische site. Met de wedstrijd wil de stad nieuw historisch onderzoek stimuleren en het waardevolle erfgoed van Nienhoven verder onder de aandacht brengen. De wedstrijd richt zich tot historici, onderzoekers, studenten en erfgoedliefhebbers die zich willen verdiepen in de geschiedenis van deze belangrijke erfgoedsite. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de Graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Brussel heeft de politie grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: Zaterdag 29 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Na 17 weken voorrondes zijn de finalisten van de slimste carnavalist van Ninove bekend. 7 carnavalisten strijden tijdens de finale week, volgende week maandag tot en met vrijdag, om de veelbegeerde titel. Brent van Lierde van NKV Grut & Grosch geldt als topfavoriet. Hij keerde maar liefst 10 keer terug en zit daardoor rechtstreeks in de finale. Bekier Bakiran van NKKV Niet Gewoon eindigde met 7 deelnames als tweede en mag zich opmaken voor de halve finale. 3 kandidaten kwamen elk 4 keer aan bod. Joris van Latem van NKV Van Talver Draai Donker, Francesca Tempesta van NKV De Drivers en Yuri Praat van NKV Skijoid. Het zevental wordt vervolledigd door Jaro Goubert van NKV Permaleer en Kiel Bogaert van NKV Skelmeroy. Maandag start de eerste halve finale dag om 8:30 in de liberale kring. De deuren gaan om 7:00 open. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springen-klimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Brussel heeft de politie grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Zaterdag 29 augustus, dit is het nieuws uit Nienhoven. Naar aanleiding van de 300ste verjaardag van de Abdijkerk schrijft de stad een wedstrijd uit voor een studie over de historische site. Met de wedstrijd wil de stad nieuw historisch onderzoek stimuleren en het waardevolle erfgoed van Nienhoven verder onder de aandacht brengen. De wedstrijd richt zich tot historici, onderzoekers, studenten en erfgoedliefhebbers die zich willen verdiepen in de geschiedenis van deze belangrijke erfgoedsite. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Brussel heeft politie grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: Zaterdag 29 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Na 17 weken voorrondes zijn de finalisten van de slimste carnavalist van Ninove bekend. 7 carnavalisten strijden tijdens de finale week, volgende week maandag tot en met vrijdag, om de felbegeerde titel. Brent van Lierde van NKV Grut en Grosch geldt als topfavoriet. Hij keerde maar liefst 10 keer terug en zit daardoor rechtstreeks in de finale. Bekier Bakiran van NKKV Niet Gewoon eindigde met 7 deelnames als tweede en mag zich opmaken voor de halve finale. 3 kandidaten kwamen elk 4 keer aan bod. Joris van Latem van NKV Van Talver Draai Donker, Francesca Tempesta van NKV De Drivers en Yuri Praat van NKV Skijoid. Het zevental wordt vervolledigd door Jaro Hubert van NKV Permaleer en Kiel Bogaert van NKV Skelmeroy. Maandag start de eerste halve finale dag om 8:30 in de liberale kring. De deuren gaan om 7:00 open. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het Spring- en Klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de Graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Brussel heeft politie grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalrace als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

Car Wash Dodana, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodana, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodana

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
7: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.

0: Zaterdag 29 augustus, dit is het nieuws uit Nienhoven. Naar aanleiding van de 300ste verjaardag van de Abdijkerk schrijft de stad een wedstrijd uit voor een studie over de historische site. Met de wedstrijd wil de stad nieuw historisch onderzoek stimuleren en het waardevolle erfgoed van Nienhoven verder onder de aandacht brengen. De wedstrijd richt zich tot historici, onderzoekers, studenten en erfgoedliefhebbers die zich willen verdiepen in de geschiedenis van deze belangrijke erfgoedsite. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
2: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
1: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
3: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
8: Juwelier Nachtergale,
9: we helpen je graag.
10: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninhoven.com.
11: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Radio Ninove app. Dit is de stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Brussel heeft politie grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen.

0: Zaterdag 29 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Na 17 weken voorrondes zijn de finalisten van de slimste carnavalist van Ninove bekend. 7 carnavalisten strijden tijdens de finale week, volgende week maandag tot en met vrijdag, om de felbegeerde titel. Brent van Lierde van NKV Grut en Gros geldt als topfavoriet. Hij keerde maar liefst 10 keer terug en zit daardoor rechtstreeks in de finale. Bekier Bakiran van NKKV Nigeweun eindigde met 7 deelnames als tweede en mag zich opmaken voor de halve finale. 3 kandidaten kwamen elk 4 keer aan bod. Joris van Latem van NKV van Talver Draaidonker, Francesca Tempesta van NKV De Drivers en Jurie Praat van NKV Skijoid. Het zevental wordt vervolledigd door Jaru Hubert van NKV Permaleer en Kiel Bogaert van NKV Skelmeroy. Maandag start de eerste halve finale dag om 8:30 in de Liberale Kring. De deuren gaan om 7:00 open. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergriemen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: De dodentol na de zware overstromingen en de vloedgolf in Nepal blijft oplopen. Al zeker 623 mensen zijn overleden. 2500 zijn nog vermist, onder wie nog altijd 3 Belgen. En Nepal vreest voor een nieuwe ramp, want op de grens met Tibet hebben overstromingen geleid tot een nieuw stuwmeer bij een riviermonding. Voorlopig tegengehouden door puin. Er is 3 dagen na de ramp wel nog een jongetje van 8 teruggevonden. Hij kon zichzelf redden door in een boom te klimmen. In het Verenigd Koninkrijk is een 40er omgekomen toen een houten bord omviel op een festival. Er raakten ook 6 mensen gewond. Het festival is meteen stopgezet. De VS en Venezuela hebben een akkoord over meer dan 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse reserves. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn sociale media. De VS zouden de controle krijgen over 1/5 van de totale oliereserves van het land. Trump noemt het zelf het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De oppositie in Venezuela noemt het een gigantische landroof. IJsland houdt vandaag een referendum met de vraag of het land onderhandelingen moet opstarten voor toetreding tot de Europese Unie. Die aanvraag deden ze 17 jaar geleden al en ze geldt nog altijd. De huidige premier had een referendum beloofd en ze roept IJslanders op om te gaan stemmen. Het referendum komt er nu versneld na de Amerikaanse dreiging om Groenland in te nemen. En dan voetbal. Racing Genk heeft nieuwkomer SK Beveren verslagen met 4-0. Genk staat nu voorlopig gedeeld derde met 7 punten. Beveren is 11e met 3 punten. En basket. De Belgian Cats hebben in Oostende hun voorlaatste oefenmatch voor het WK nipt gewonnen van Japan. 78-77. Nadat de Cats bij de rust nog 12 punten voorsprong hadden. Morgen oefenen de Cats opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar het WK in Berlijn. We beginnen droog, maar er komt vanmiddag wel regen aan bij 23 graden. En vanavond kan het onweren. Morgen begint dan met veel wolken. Daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag regen en wind.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven aan de Desiree de Botkaai.

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
3: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.

0: Zaterdag 29 augustus, dit is het nieuws uit Nienhoven. Naar aanleiding van de 300ste verjaardag van de Abdijkerk schrijft de stad een wedstrijd uit voor een studie over de historische site. Met de wedstrijd wil de stad nieuw historisch onderzoek stimuleren en het waardevolle erfgoed van Nienhoven verder onder de aandacht brengen. De wedstrijd richt zich tot historici, onderzoekers, studenten en erfgoedliefhebbers die zich willen verdiepen in de geschiedenis van deze belangrijke erfgoedsite. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De dodentol na de zware overstromingen en de vloedgolf in Nepal blijft oplopen. Al zeker 623 mensen zijn overleden, 2500 zijn nog vermist, onder wie nog altijd 3 Belgen. En Nepal vreest voor een nieuwe ramp, want op de grens met Tibet hebben overstromingen geleid tot een nieuw stuwmeer bij een riviermonding, voorlopig tegengehouden door puin. Er is 3 dagen na de ramp wel nog een jongetje van 8 teruggevonden. Hij kon zichzelf redden door in een boom te klimmen. In het Verenigd Koninkrijk is een 40er omgekomen toen een houten bord omviel op een festival. Er raakten ook 6 mensen gewond. Het festival is meteen stopgezet. De VS en Venezuela hebben een akkoord over meer dan 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse reserves. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn sociale media. De VS zouden de controle krijgen over 1/5 van de totale oliereserves van het land. Trump noemt het zelf het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De oppositie in Venezuela noemt het een gigantische landroof. IJsland houdt vandaag een referendum met de vraag of het land onderhandelingen moet opstarten voor toetreding tot de Europese Unie. Die aanvraag deden ze 17 jaar geleden al en ze geldt nog altijd. De huidige premier had een referendum beloofd en ze roept IJslanders op om te gaan stemmen. Het referendum komt er nu versneld na de Amerikaanse dreiging om Groenland in te nemen. En dan voetbal. Racing Genk heeft nieuwkomer SK Beveren verslagen met 4-0. Genk staat nu voorlopig gedeeld derde met 7 punten. Beveren is 11e met 3 punten. En basket. De Belgian Cats hebben in Oostende hun voorlaatste oefenmatch voor het WK nipt gewonnen van Japan. 78-77. Nadat de Cats bij de rust nog 12 punten voorsprong hadden. Morgen oefenen de Cats opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar het WK in Berlijn. We beginnen droog, maar er komt vanmiddag wel regen aan bij 23 graden. En vanavond kon het onweren. Morgen begint dan met veel wolken. Daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag regen en wind.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
9: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
10: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
9: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
11: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
9: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
14: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
15: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: Zaterdag 29 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Na 17 weken voorrondes zijn de finalisten van de slimste carnavalist van Nienoven bekend. 7 carnavalisten strijden tijdens de finale week, volgende week maandag tot en met vrijdag, om de felbegeerde titel. Brent van Lierde van NKV Grut en Grosch geldt als topfavoriet. Hij keerde maar liefst 10 keer terug en zit daardoor rechtstreeks in de finale. Bekir Bakiran van NKKV Nigeweun eindigde met 7 deelnames als tweede en mag zich opmaken voor de halve finale. 3 kandidaten kwamen elk 4 keer aan bod. Joris van Latem van NKV Van Talverdraai Donker, Francesca Tempesta van NKV De Drivers en Jurie Praat van NKV Skijoid. Het zevental wordt vervolledigd door Jaru Hubert van NKV Permaleer en Kiel Bogaert van NKV Skelmeroa. Maandag start de eerste halve finale dag om 8:30 in de liberale kring. De deuren gaan om 7:00 open. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienoven.
2: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De dodentol na de zware overstromingen en de vloedgolf in Nepal blijft oplopen. Al zeker 623 mensen zijn overleden. 2500 zijn nog vermist, onder die nog altijd 3 Belgen. En Nepal vreest voor een nieuwe ramp, want op de grens met Tibet hebben overstromingen geleid tot een nieuw stuwmeer bij een riviermonding. Voorlopig tegengehouden door puin. Er is 3 dagen na de ramp wel nog een jongetje van 8 teruggevonden. Hij kon zichzelf redden door in een boom te klimmen. In het Verenigd Koninkrijk is een 40er omgekomen toen een houten bord omviel op een festival. Er raakten ook 6 mensen gewond. Het festival is meteen stopgezet. De VS en Venezuela hebben een akkoord over meer dan 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse reserves. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn sociale media. De VS zouden de controle krijgen over 1/5 van de totale oliereserves van het land. Trump noemt het zelf het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De oppositie in Venezuela noemt het een gigantische landroof. IJsland houdt vandaag een referendum met de vraag of het land onderhandelingen moet opstarten voor toetreding tot de Europese Unie. Die aanvraag deden ze 17 jaar geleden al en ze geldt nog altijd. De huidige premier had een referendum beloofd en ze roept IJslanders op om te gaan stemmen. Het referendum komt er nu versneld na de Amerikaanse dreiging om Groenland in te nemen. En dan voetbal. Racing Genk heeft nieuwkomer SK Beveren verslagen met 4-0. Genk staat nu voorlopig gedeeld derde met 7 punten. Beveren is 11e met 3 punten. En basket. De Belgian Cats hebben in Oostende hun voorlaatste oefenmatch voor het WK nipt gewonnen van Japan. 78-77. Nadat de Cats bij de rust nog 12 punten voorsprong hadden. Morgen oefenen de Cats opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar het WK in Berlijn. We beginnen droog, maar er komt vanmiddag wel regen aan bij 23 graden. En vanavond kon het onweren. Morgen begint dan met veel wolken. Daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag regen en wind.

Een goede zaterdagmorgen, 29 augustus. Je staat op Radio Nienhoven en vandaag richting de Burgtstraat hier in onze stad. Ook naar Voorde, naar Appelterre. Ik neem je ook mee naar ons stadspark. We gaan richting Meerbeke, Polaren. En vandaag ook een dubbel interview met Peter en Jurgen van de Retro Car Club. En dat over de 13e Cars & Coffee op zondag 6 september. Bij de buren is dat in Denderhouten. Ja, je hoort hier bij ons verhalen uit je eigen straat, je stad en onze Denderregio. En op zaterdag is dat helemaal live vanuit Ninja Shopping in het centrum van Nienhoven. En de lijn is de muziek, zoals nu Simply Red. Een goeiemorgen.

0: beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah, wel, we doen het allebei.
4: Ja.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

Feels Like I'm Falling in Love. Ik zeg het allemaal na elkaar zonder adempauze, want zo staat het ook in mijn playlist. Hitje van de 2 jaar geleden, opname van Coldplay hier bij Radio Ninove. Wie kent deze stem? Jawel, het is Mark Thompson en hij zal erbij zijn volgende zaterdag 5 september tijdens de jaarmarkt. Georganiseerd door Café De Lestezonde. Het wordt Burgtstraat, zingt en swingt met een live optreden van deze Mark Thompson. Verder ook nog andere optredens van De Doorbrekers, Dizzy Fingers en Chateau Migraine. De toegang die is volledig gratis. De Burgtstraat zingt en swingt gaat door volgende zaterdag 5 september vanaf 1 uur of 2 ter hoogte van Café De Lestezonde, gelegen in de Burgtstraat nummer 30 hier in onze stad Ninove.

Straks richt Ewout zich tot de historici, de onderzoekers, de studenten en de erfgoedliefhebbers in het regionieuws van 10:30. Tot daar nog wat muziek van Buggles, Video Killed the Radio Star bij.

0: Zaterdag 29 augustus, dit is het nieuws uit Nienhoven. Naar aanleiding van de 300ste verjaardag van de Abdijkerk schrijft de stad een wedstrijd uit voor een studie over de historische site. Met de wedstrijd wil de stad nieuw historisch onderzoek stimuleren en het waardevolle erfgoed van Nienhoven verder onder de aandacht brengen. De wedstrijd richt zich tot historici, onderzoekers, studenten en erfgoedliefhebbers die zich willen verdiepen in de geschiedenis van deze belangrijke erfgoedsite. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

En ik heb ook wat sport mee. Voetbal vanavond, de eerste speeldag voor onze regioploeg KFC voor de Appelterre. Ze nemen het om 8:00 vanavond op tegen Racing Club Gent. En in vierde provinciale C Oost-Vlaanderen dit weekend ook de eerste speeldag. Met morgen namiddag Racing Strijpen tegen KFC voor de Appelterre, de B-ploeg. Tot hier het voetbal, nu terug muziek.

0: Ja, we zeggen vandaag welkom aan Jurgen en Peter van de Retro Car Club uit Denderhouten, die vandaag hier onze radiostudio binnenwandelt. Cars & Coffee, het is ooit begonnen in 2013, toen vrij bescheiden, 155 wagens, maar een topedities van 800 voertuigen. Hoe heb je die groei ervaart, Peter?
1: Die groei die is er gekomen dankzij het inzet van het bestuur van de club, de leden en uiteraard allemaal de sympathisanten en de liefhebbers er rond. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat mond-aan-mond reclame en ons enthousiasme heeft ervoor gezorgd dat dat op die manier kunnen groeien is. En uiteraard ook wat dat we brengen als club op die een dag. Heel veel wagens, heel veel plezier, muziek, eten, drinken, noem maar op, gezelschap. Dat zijn de ingrediënten die wij gebruiken om dat een succes te maken.
0: 800 wagens in het kleine Denderhouten, lukt dat wat?
1: Dat is nipt, dat is scherp. Uiteraard is over heel de dag gespreid. Er zijn mensen die enkel in de voormiddag komen. En op die manier komt er ook wel een beetje een nieuwe plaats om andere wagens dan eraan toe te voegen. Mensen die alleen maar in de namiddag kunnen komen. Maar uiteraard is heel een dag door waar dat iedereen van harte welkom is.
0: Een nieuwe editie die komt eraan op 6 september. Wat mogen we allemaal verwachten?
2: Hetzelfde van andere jaren eigenlijk. Een toffe meeting met heel veel sfeer, gezelligheid en verkoopstandjes, optredens. Tim en Jim komen langs en nog veel plezier.
0: Oké, perfect. De toegang die is zowel voor de deelnemers als de bezoekers gratis. Hoe blijf je dat doen?
1: Wel, dat is door inzet van de club. We zijn een VZW. Hè. We hebben door het jaar heen verzamelen we middelen. We hebben sponsors, heel goede sponsors. En uiteraard, toegang is gratis, zowel voor de deelnemers als de bezoekers. Maar we vragen wel, kom bij ons iets drinken. En dan op die manier kunnen we de kas een beetje spijzen en dat voor iedereen op die manier toegankelijk houden. En als deelnemer gratis houden.
0: Oké, prima. We gaan hier even pauzeren en praten zo meteen verder. Tot zo.

0: luister.
1: Peter en Jurgen nog steeds hier bij mij in de studio van Radio Ninove. Op 6 september opnieuw Cars and Coffee in Denderhouten. Het is toegespitst de laatste jaren op oldtimers. Wat is een oldtimer plus 30?
2: Inderdaad, officieel wettelijk is een oldtimer een wagen die 30 jaar of ouder is. Daar zit van alles tussen. Dus dat is het toegankelijke, dat is 30 jaar. Vanaf.
1: Perfect. Vooral personenwagens of ook, ik denk, brandweerwagens, zijn die ook toegelaten?
2: Ja, ieder voertuig in principe ouder dan 30 jaar. Er zijn brandweerwagens, er is wat militaire voertuigen. Dat zijn ook oldtimers uiteraard. Mm-hmm. Dat kan een brandweerwagen zijn, maar wij focussen ons uiteraard op classic cars, oldtimers. Maar die mensen met een wagen ouder of een voertuig ouder dan 30 jaar zijn zeker van harte welkom. Absoluut.
1: We zitten hier bij de Retro Car Club. Je hebt zelf ook een oldtimer?
2: Ja, uiteraard. Het is nogal evident ergens. En het is zeker de liefhebberij. Bij mij ligt dat mijn hart voornamelijk bij Alfa Romeo, Italiaans. Mm-hmm. Ik heb er voor het moment twee. Mm-hmm. Dat is een heel mooie, leuke cabrio en een gewone, een beetje sportiefachtige concurrent van de GT van vroeger, of de GTI van vroeger van de Golf.
1: En hoe zit dat bij jou, Jurgen?
3: Ja, ik heb ook twee Italiaanse oldtimers. Maar wij zijn twee Fiatten. Een Fiat 2200 coupé, dat ga je heel weinig zien. Dus ik heb hier in België, daar zijn er ook maar de tijd 6000 van gemaakt. Ik heb dat ook een keer gezien op een beurs. Ik dacht van, dat is een tof model, dat wil ik. En ook in dezelfde stijl, een cabrio, een 1500, van ongeveer dezelfde leeftijd. Dat gaan we ook hier niet gaan vinden eigenlijk.
1: En gaan we die zondag ook te zien krijgen?
3: Normaal zie je wel, ja. Als ze willen starten.
2: Die zullen zeker aanwezig zijn.
1: Oké, perfect. Ja, elk jaar steunen jullie ook een goed doel. Broodnodig Haaltert. Ja, dat sociale aspect, is dat belangrijk voor de Retro Car Club, Peter?
2: Dat is heel belangrijk. We zijn zelf ook een VZ2. En vanaf de eerste editie hebben we altijd getracht om ergens toch een overschot van de centjes ergens aan een goed doel te doen. Vroeger was dat Kom op tegen kanker of Bednet enzovoort. Maar het zijn hele grote organisaties. En ja, je hebt er weinig vat op wat er met die centen gebeurt. En ondertussen is ook gebleken dat lokaal er heel veel nood is aan ondersteuning. Niet zichtbare ondersteuning, maar wel heel noodzakelijk. En vandaar dat wij als club dat heel graag doen. En dat er vanuit de schoot in feite, met nog andere externe mensen, Broodnodig Haaltert opgericht geweest is. En dat is nu ons vast goed doel. Dus dat past heel mooi bij elkaar.
1: Goed, onlangs zijn jullie ook verhuisd van Denderhouten. Vertel eens, naar waar zijn jullie gekomen?
2: Naar Ninove.
1: Oh, kijk eens aan.
2: Of all places, natuurlijk een fantastische buurstad, wij als gemeente. Dat was een noodzaak, maar we hebben van de noodzaak een deugd gemaakt om een en ander toch anders aan te pakken en in te richten. Dus alle nadelen hebben ook voordelen. En we zijn heel blij en heel trots waar dat we nu zitten in Ninove, op de Braakhuisse Steenweg. Voor ons is zeker opnieuw een pluspunt geweest.
1: Als ik het mij nog goed herinner, jullie vorige locatie was daar aan de wei van de Minirock in het Denderhouten. De wei van de Minirock in het Denderhouten, de backstage was daar. Het was ook wel een tof lokaal, hè?
2: Dat was heel tof en sommige

0: welkom. Heel veel oldtimers, heel veel sfeer en heel veel gezelligheid.
1: Misschien nog een klein aan toevoegen. Mensen die niet naar Knokke kunnen gaan bij Mark Koeken, van harte welkom in Denderauten, want we hebben heel veel dezelfde wagens, ook op onze red carpet, waar dat heel mooie en selecte wagens gaan te zien zijn. Dus het is zeker de moeite waard om langs te komen.
2: Peter en Jurgen van de Retro Car Club, hartelijk bedankt en heel veel plezier.
1: Dank u wel.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De dodentol na de zware overstromingen en de vloedgolf in Nepal blijft oplopen. Al zeker 623 mensen zijn overleden. 2500 zijn nog vermist, onder wie nog altijd 3 Belgen. En Nepal vreest voor een nieuwe ramp, want op de grens met Tibet hebben overstromingen geleid tot een nieuw stuwmeer bij een riviermonding. Voorlopig tegengehouden door puin. Er is 3 dagen na de ramp wel nog een jongetje van

Teruggewonden, hij kon zichzelf redden door in een boom te klimmen. In het Verenigd Koninkrijk is een veertiger omgekomen toen een houten bord omviel op een festival. Er raakten ook 6 mensen gewond. Het festival is meteen stopgezet. De VS en Venezuela hebben een akkoord over meer dan 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse reserves. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn sociale media. De VS zouden de controle krijgen over 1/5 van de totale oliereserves van het land. Trump noemt het zelf het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De oppositie in Venezuela noemt het een gigantische landroof. IJsland houdt vandaag een referendum met de vraag of het land onderhandelingen moet opstarten voor toetreding tot de Europese Unie. Die aanvraag deden ze 17 jaar geleden al en ze geldt nog altijd. De huidige premier had een referendum beloofd en ze roept IJslanders op om te gaan stemmen. Het referendum komt er nu versneld na de Amerikaanse dreiging om Groenland in te nemen. En dan voetbal. Racing Genk heeft nieuwkomer SK Beveren verslagen met 4-0. Genk staat nu voorlopig gedeeld derde met 7 punten. Beveren is 11e met 3 punten. En basket. De Belgian Cats hebben in Oostende hun voorlaatste oefenmatch voor het WK nipt gewonnen van Japan. 78-77. Nadat de Cats bij de rust nog 12 punten voorsprong hadden. Morgen oefenen de Cats opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar het WK in Berlijn. We beginnen droog, maar er komt vanmiddag wel regen aan bij 23 graden. En vanavond kon het onweren. Morgen begint dan met veel wolken. Daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag regen en wind.

Magnetic, de vorige van De Bauza, hier in het weekend van Radio Nienhoven. Morgen, je allerlaatste kans om eens binnen te springen in de pop-up bar. De zomerbar in het Stadspark op Rechteroever hier in Nienhoven. Het wordt uitgebaat door onze Nienhoofse ondernemer Christophe Standaard. En je kan er morgen voor de allerlaatste keer genieten van de frisdranken. Cocktails, mocktails, bieren, wijnen, cava. Let op met de hoeveelheden uiteraard. Er zijn ook diverse koffies, tapasplanken, hamburgers, ijsjes. Enfin ja, iedereen is welkom. En kinderen die kunnen zich uitleven met het buitenspeelgoed en wat gezelschapsspelletjes. De pop-up bar is morgen zondag open vanaf 10:30 in de voormiddag tot 20:00 s'avonds. En je vindt die aan ons stadspark op Rechteroever, naast het voetgangersbrugje Toverstekske, hier uiteraard in Nienhoven.

0: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven. Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover

muziek in onze eigen taal. Bazaar en pommelintees. De afgelopen dagen werd ik om de oren geslagen met de termen als Conference League, Champions League, Europa League. Eerlijk, ik ken geen bal van voetbal. Ik ken enkel de Human League. Wel, laten we die Human League er nog eens bij halen met hun comeback hitsucces uit de jaren 90.

0: Zaterdag 29 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Na 17 weken voorrondes zijn de finalisten van de slimste carnavalist van Ninove bekend. 7 carnavalisten strijden tijdens de finale week, volgende week maandag tot en met vrijdag, om de veelbegeerde titel. Brent van Lierde van NKV Grut en Gros geldt als topfavoriet. Hij keerde maar liefst 10 keer terug en zit daardoor rechtstreeks in de finale. Bekier Bakiran van NKKV Niet Gewoon eindigde met 7 deelnames als tweede en mag zich opmaken voor de halve finale. 3 kandidaten kwamen elk 4 keer aan bod. Joris van Latem van NKV van Talver Draaidonker, Francesca Tempesta van NKV De Drivers en Yuri Praat van NKV Skijoid. Het zevental wordt vervolledigd door Jaru Hubert van NKV Permaleer en Kiel Bogaert van NKV Skelmeroy. Maandag start de eerste halve finale dag om 8:30 in de Liberale Kring. De deuren gaan om 7:00 open. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

muziek, It's My Life, muziek van Talk Talk. Laten wij nu eens over school gaan praten, want ik weet niet of u het goed beseft, maar kijk eens naar de kalender. Zaterdag 29 augustus. Ja, wat leek heel lang te zijn aan het begin. Daar komt nu een einde aan 2 maanden zomervakantie. Dat betekent dat we terug naar school trekken. En dat doen ook Dina Tersago en onze streekgenoot Andy Peelman. Ik heb een kijktip voor jullie meegebracht. De special, ze zeggen dat. Ze gaan opnieuw naar de schoolbanken, Dina en Andy, om enkele hardnekkige schoolmythes aan de realiteit te toetsen. En hiervoor kwamen Dina en onze streekgenoot Andy Peelman ook 2 dagen les volgen in de regio hier in de Go Basisschool De Wonderwijzer in jawel Meerbeke. En dat resultaat kan u zien morgen zondag in, ze zeggen dat, de special Terug naar School. Morgen 30 augustus om 8:30 te bekijken, lineair bij VTM, ook online op VTM Go en nu al bij VTM.

Goedemorgen. Op zaterdag zitten we live vanuit het Ninja Shopping Center. Dit is Radio Ninove. En nu schuif ik graag nog een denderende groepsfietstocht voor je wielen van Ninove naar Lessen via het Interland en terug langs de Dender. Het staat allemaal morgen zondag gepland om 2 uur. U moet geen schrik hebben. Het gaat allemaal aan een gezapig tempo van gemiddeld 20 km per uur over een afstand van 55 km. En het wordt georganiseerd door Pervilo. Dat zijn de buren uit Aalst. De tocht morgen 30 augustus die start in Polaren om 2 uur aan café De Zwarte Flesch. En het eerste gedeelte, dat moet ik er wel bij zeggen, is bijzonder pittig. De tocht gaat vanuit Polaren naar Geraarsbergen via Zandbergen, Grimmingen, Schendelbeke en Onkerzeelen. Waar je dan kan kiezen tussen de lichtere versie langs de Dender of toch de zware versie langs de Onkerzeelestraat. En dan spreken we toch wel op het niveau van de muur van Geraarsbergen. En via Geraarsbergen fiets je dan via het vliegveld van Overboelaren over de taalgrens en bereik je 2 akren en Lessen waar je dan even kan rusten. De terugtocht is freewheelend langs onze Dender. Enfin ja, het belooft alvast een gevarieerde tocht te worden de morgen zondag. Je fietst ook nog langs de rustplaats van de zieneres van Onkerzeelen, dat is Leonie van den Dijk. Je gaat naar de markt van Geraarsbergen met zijn vermaard bekend beeldje Mannekepis. En natuurlijk ook het hinterland van Lessen met zijn porfiergroeven. Dat moet u maar eens opzoeken wat dat ook alweer zijn, porfiergroeven. Breng gerust familie, vrienden mee, maar wel even een seintje aan Johan van Pervilo uit de Aalst. En zijn gsm-nummer is 0468-34-4543. Dus wil je morgen nog mee, bel dan even naar Johan op 0468-34-4543. Ik wens je een mooie fietstocht. Ja.

tot slot heb ik nog de perfecte tip om je beentjes te strekken. De Santé Witkaproute door Ninove. Klinkt niet slecht, hè? Straks alle details. Eerst pikken we nog het einde mee van The Scabs.

0: Daarnet zaten we al op de fiets en nu gaan we wandelen met de Santé Witkap route door ons Ninove. Je kiest zelf, ofwel ga je voor een stevige lus van 15 kilometer, ofwel kies je een kortere route die je langs het platteland of vooral langs de cafés brengt. Al betekent dat laatste natuurlijk niet dat je minder lang onderweg zal zijn. Het wandelplan van de Santé Witkap route die vind je bij Toerisme Ninove, de dienst Cultuur en uiteraard ook in alle deelnemende cafés. Liever digitaal op pad, dat kan ook, want de route staat ook online op de website van erfgoedceldenderland.be en dan even doorklikken naar de Santé Witkap route door ons Ninove.
1: Dit is Radio Ninove.

0: Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het FAGG, onderzoekt of een Nederlands spermadonor uit de regio Groningen ook kinderen heeft verwekt in België. De man heeft volgens de stichting Donorkind minstens 120 kinderen verwekt. Dat deed hij doelbewust. Het onderzoek komt er na onthullingen van het Nederlandse programma Nieuwsuur. Volgens een Nederlandse moeder zou de man ook in België 6 gezinnen hebben geholpen, maar dat is nog niet bevestigd. In de Oekraïnse regio Odessa zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij een Russische aanval. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. En in Rusland, in Belgorod, vielen 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. In Nederland biedt de overheid excuses aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt nu uit onderzoeken. Behalve de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. En Elise Mertens heeft de finale bereikt van het WTA-tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg de Tsjechische Nicola Bortunkova in 3 sets. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Het is wisselend bewolkt vandaag.

0: nog kans op buien en tot 22 graden. Morgen ook nog kans op een spatje regen, maar ook opklaringen en opnieuw tot 22 graden. Summer, summer,
1: summer. De hele zomer alleen de beste muziek via 95 FM.

0: Goedemiddag, bijna 5:05 op deze zaterdagmiddag, dus je weet wat dat betekent.
1: Op Radio Ninove is het weer tijd voor de week van Ninove met Laurens.
0: En Tom.
1: Vandaag een overwegend zonnige dag met temperaturen rond de 20 graden.
0: Maar geen zorgen, wij doen er de komende uren gewoon nog een paar graden bij.
1: Met uiteraard de allerbeste muziek.
0: En natuurlijk een terugblik op wat er de afgelopen week allemaal gebeurde in Ninove.
1: Dus waar je ook luistert, thuis, aan de eettafel, in de auto, in de tuin.
0: Van harte welkom bij de week van Ninove.

Still My Joy. The Killers, die braken in de Nillies door met Mr. Brightside, een heerlijke plaat. Maar ze brachten ook deze uit, Human. Heel goedemiddag.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

0: Edge of Desire was dit. We blikken al eens vooruit op volgend weekend, want dan vindt niet alleen de jaarmarkt plaats hier in Ninove, maar is er nog een en ander te doen hier in Ninove. Vertel eens, Tom.
1: Wel, Laurens, de stad Ninove die organiseert volgende week zaterdag een openbare verkoop van in beslag genomen goederen. Er worden onder meer achtergelaten en gevonden fietsen verkocht. De verkoop vindt plaats van 8 tot 10 uur op de site van de technische dienst aan het Paul de Montplein, beter bekend als het plein aan de Eerste Brug in Ninove. Iedereen vanaf 18 jaar kan zonder reservatie deelnemen.
0: Ja, gezellig. Aan de reacties te zien op onze Facebookpagina zijn er al heel veel enthousiastelingen.
1: Ja, heb ik inderdaad ook gezien, Laurens. Iedereen trouwens nog steeds heel erg welkom bij Radio Ninove. Heerlijk zomers nummer nu, waarbij de groepsnaam het gevoel van de plaat perfect samenvat. Dit is Bakerman van Laidback. Goedemiddag.

0: Stromae was dit met de tweede single van zijn alom geprezen album Racine Carrée, Formidable. Hij heeft nooit zelf toegegeven over wie het nummer gaat trouwens, maar volgens de deskundige vakliteratuur zou het gaan over zijn relatie met voormalig Miss België, Tatiana Silva. Dat wist hij nog niet, hè, Tommeke?
1: Ah, nee. Dat is inderdaad nieuwe info. Dankjewel, Laurens. Hier bij Radio Ninove maken wij graag eens een sprongetje naar de jaren 70. Het decennium waarin discomuziek populairder dan ooit werd. In het volgende nummer wordt er gezongen over Ma Baker en hoe ze haar vier zonen meetrekt in de criminaliteit. Een speciale madame moet dat geweest zijn. Dit is Bonnie M. Ma Baker.
2: This is the story of Ma Baker.

0: Zaterdag 29 augustus, dit is het nieuws uit Nienhoven. Naar aanleiding van de 300ste verjaardag van de Abdijkerk schrijft de stad een wedstrijd uit voor een studie over de historische site. Met de wedstrijd wil de stad nieuw historisch onderzoek stimuleren en het waardevolle erfgoed van Nienhoven verder onder de aandacht brengen. De wedstrijd richt zich tot historici, onderzoekers, studenten en erfgoedliefhebbers die zich willen verdiepen in de geschiedenis van deze belangrijke erfgoedsite. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven

0: Brandweerpost van Hatert waarschuwt voor verkopers die van deur tot deur gaan en daarbij producten aanbieden in naam van de brandweer. Het gaat onder meer om balpennen en kaartjes en zo verder. De brandweer benadrukt dat die vriendenkring van de brandweer dergelijke producten niet verkoopt. Wie zich als brandweerman voordoet, moet zich bovendien kunnen legitimeren.
1: Nu, een van de topfavorieten voor zomerhit op VRT vanavond. Hier in een duet waar de vonken vanaf springen. Meteor en Maheesters en hun rendezvous. Miauwkes.

0: here we go. Oh.
1: Een Amerikaanse band met een naam die zo op een geboortekaartje zou passen. Ready for the World was dit, met een 80s hit Oh Sheila. We lieten het daarnet al even vallen. De temperatuur vandaag schommelt rond de 20 graden ongeveer. Maar vanaf de late namiddag zou het mogelijk beginnen regenen. De komende week starten we het schooljaar met redelijk veel wolken, maar zal de temperatuur nog even lekker blijven hangen rond de 20, 22 graden. Als dat geen mooi eerbetoon is aan Margriet Hermans, toch?
2: Prachtig eerbetoon aan ons Margriet. Daar sluit ik me inderdaad volledig bij aan. Het is 1:15. Gezellig druk hier in de Ninja Shopping en hier aan onze studio. Wuif, gerust is als je hier passeert. Teddy Swims nu in zijn rol als bedweter van dienst. Dit is...

16 oktober zal het 2 jaar geleden zijn dat Liam Payne ons verliet. Na zijn periode in de band One Direction ging hij nog enkele samenwerkingen aan, zoals deze met Rita Ora. Straks is het nieuw van 1 uur, maar eerst deze prachtige For You. Een heel goede middag.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het FAGG, onderzoekt of een Nederlands spermadonor uit de regio Groningen ook kinderen heeft verwekt in België. De man heeft volgens de stichting Donorkind

minstens 120 kinderen verwekt. Dat deed hij doelbewust. Het onderzoek komt er na onthullingen van het Nederlandse programma Nieuwsuur. Volgens een Nederlandse moeder zou de man ook in België 6 gezinnen hebben geholpen, maar dat is nog niet bevestigd. In de Oekraïnse regio Odessa zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij een Russische aanval. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. En in Rusland, in Belgorod, vielen 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. In Nederland biedt de overheid excuses aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt nu uit onderzoeken. Behalve de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. En Elise Mertens heeft de finale bereikt van het WTA-tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg de Tsjechische Nicola Bortunkova in 3 sets. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Het is wisselend bewolkt vandaag met nog kans op buien en tot 22 graden. Morgen ook nog kans op een spatje regen, maar ook opklaringen en opnieuw tot 22 graden.

0: Vorige week hadden we het in de week van Ninove over de prestatie van Marie Duim tijdens de dodentocht, waarbij ze bijna 8000 euro inzamelde. Maar er zijn nog meer straffe sportprestaties, Laurens.
1: Dat klopt, want onze regio heeft er inderdaad een straffe sportprestatie bij. De 20-jarige Arvid Moons uit Nederhasselt volbracht half augustus de Ironman van Leeds in een indrukwekkende tijd van 12 uur en 30 minuten maar liefst.
0: Ja, wadde. En dat is, dacht ik, nog niet het enige spectaculaire aan het verhaal.
1: Klopt, want door zijn examens had Arvid amper 7 weken de tijd om zich op deze loodzware uitdaging voor te bereiden. En extra bijzonder, want het was dan ook nog eens zijn allereerste triathlon ooit.
0: Veel respect voor Arvid. Dit is Roxette met The Look.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
6: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
7: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, rechttegen.

0: In het voorbije uur hadden we het geknetter tussen Meteor en Emma Heesters in hun rendezvous. Maar ook deze twee kunnen er duidelijk wat van. Camila Cabello en Ed Sheeran lieten zich ook volledig gaan op dit nummer. Dit was Bam Bam.
1: 20 na 1 op deze zaterdagmiddag. Laat ons gerust weten van waar jij aan het luisteren bent naar de Week van Ninove. Dat kan via onze app, onze Facebookpagina of onze website radioninove.be. Zo liet Ruth de Oliveira Silva al weten dat ze fan is van het programma. Merci Ruth. En ook Steve de Kooman stuurde een berichtje en doet de groetjes aan Meti Sabrina. Dag Meti.
0: 2 jaar geleden waren Laurens en ik er ook bij toen Pink het beste van zichzelf gaf in het Koning Boudewijn Stadion. Tijdens haar Carnival Tour zong ze dit nummer niet, maar wij draaien hem heel graag hier bij Radio Ninove. Dit is Pink met Sober.

0: Laurens, jij als dokter stuurt mensen wel eens naar de apotheek.
1: Regelmatig toch, Tom? Ja.
0: Wel, een man die moest begin deze week voor de politierechtbank in Aalst verschijnen nadat hij achter het stuur was betrapt tijdens een lopend rijverbod en zonder geldig rijbewijs. En hij verklaarde dus dat hij onderweg was naar de apotheek om medicatie voor zijn moeder te halen. Het Openbaar Ministerie vordert een boete van €4.000 en een rijverbod van 18 maanden. De rechtbank doet later uitspraak.
1: We gaan verder met All Right Now van Free. Heel goedemiddag.

0: Zaterdag 29 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Na 17 weken voorrondes zijn de finalisten van de slimste carnavalist van Nienoven bekend. 7 carnavalisten strijden tijdens de finale week, volgende week maandag tot en met vrijdag, om de veelbegeerde titel. Brent van Lierde van NKV Grut en Grosch geldt als topfavoriet. Hij keerde maar liefst 10 keer terug en zit daardoor rechtstreeks in de finale. Bekir Bakiran van NKKV Nigeweun eindigde met 7 deelnames als tweede en mag zich opmaken voor de halve finale. 3 kandidaten kwamen elk 4 keer aan bod. Joris van Latem van NKV Van Talverdraai Donker, Francesca Tempesta van NKV De Drivers en Jurie Praat van NKV Skijoid. Het zevental wordt vervolledigd door Jaro Goubert van NKV Permaleer en Kiel Bogaert van NKV Skelmeroe. Maandag start de eerste halve finale dag om 8:30 in de Liberale Kring. De deuren gaan om 7:00 open. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienoven. Een reclamespot bij Radio Nienoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven-app en geniet de hele zomer van de beste muziek. In
2: Radio Nienoven. Nog een half uurtje de week van Nienoven. Dit zijn Bluff en Gekke Arnaert die ons terug meenemen naar Zoutelanden. Een heel goede middag.

0: De Dickytoys met Test of Time. En het is time om de vakantie af te sluiten bijna. En dat kan eventueel met een lekkere barbecue, want dat mag weer sinds deze week, hè Tom?
1: Ja, klopt Laurens, want in Oost-Vlaanderen is het verbod op vuurwerk en open vuur opnieuw opgeheven. Dat verbod was namelijk van kracht sinds midden juli, toen het risico op natuurbranden sterk was toegenomen. Door de regen van de afgelopen dagen en de voorspelde neerslag is het brandgevaar nu afgeschaald van code oranje naar code geel. Daardoor zijn onder meer vuurkorven, barbecues op onverharde terreinen en vuurwerk opnieuw toegelaten. Uiteraard, voorzichtig zijn is en blijft de boodschap. Nu staat Olivia Dien voor ons klaar. Zij is op zoek naar de geknipte man. Ik zelf heb die al gevonden, hij staat hier naast mij. Dit is Man I Need.
0: Merci, hè.

0: We staan hier nog altijd live in onze studio in Ninja Shopping. Kom zeker eens langs hier op de Centrumlaan, want je kan hier op de foto met de enige echte Lilo en Stitch. En volgende week wordt het hier ook plezant, want dan opent er een nieuwe decoratiewinkel hier schuin recht over onze studio.
1: Reden genoeg dus, hè, Laurens, lijkt me dat, om eens naar de Ninja af te zakken. Olivia Rodrigo is dit. Good for you.

0: wie de videoclip ooit gezien heeft, je ziet daarin zangeres Kelly Rowland die via haar gsm een berichtje aan het sturen is en ze doet dat aan de hand van Excel. Zeer benieuwd of ze ooit van Nelly antwoord mocht ontvangen. Dit was Dilemma.
1: De week van Ninove zit er alweer op. Sven Peleman die springt hier een gat in het plafond van onze studio omdat hij weer mag presenteren vanaf 2 uur.
0: Wij gaan eruit met een knaller van een hit zoals jullie dat van ons gewoon zijn. Dit is 4 minuten lang genieten van Of Monsters and Men met het heerlijke Little Talks. Tot volgende week.
1: Doei!

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het FAGG, onderzoekt of een Nederlands spermadonor uit de regio Groningen ook kinderen heeft verwekt in België. De man heeft volgens de stichting Donorkind minstens 120 kinderen verwekt. Dat deed hij doelbewust. Het onderzoek komt er na onthullingen van het Nederlandse programma Nieuwsuur. Volgens een Nederlandse moeder zou de man ook in België 6 gezinnen hebben geholpen, maar dat is nog niet bevestigd. In de Oekraïnse regio Odessa zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij een Russische aanval. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. En in Rusland, in Belgorod, vielen 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. In Nederland biedt de overheid excuses aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt nu uit onderzoeken. Behalve de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. En Elise Mertens heeft de finale bereikt van het WTA-tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg de Tsjechische Nicola Bortunkova in 3 sets. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Het is wisselend bewolkt vandaag met nog kans op buien en tot 22 graden. Morgen ook nog kans op een spatje regen, maar ook opklaringen en opnieuw tot 22 graden.

afgelopen zomer stond hij eindelijk op Tomorrowland. Wat zeg ik, hij stond er twee keer op Tomorrowland. Deze Calvin Harris hier samen met Sam Smith en Desire. Zometeen gaan we met de treintje spelen, maar eerst naar Italië. Al dan niet met de trein. Laura Pozzini. I can't.

0: Schenk, bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven. Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht.

opgenomen eerder dit jaar. Somber hier bij Radio Ninove. En de Homewrecker, de NMBS. Zij vieren dit jaar hun 100-jarig bestaan. Officieel opgericht op 23 juli 1926. 100 jaar dus nu. En dat vieren ze met een speciale reizende tentoonstelling van een historische trein van maar liefst 300 meters lang. Een trein met 11 iconische locomotieven en rijtuigen uit verschillende tijdperken van de jaren 30 van vorige eeuw tot nu dus. En die reist door België. Je kunt sommige rijtuigen ook van binnen gaan bekijken. En dat kan dit weekend, vandaag en morgen houdt de trein namelijk halte. Niet hier in Ninove, jammer genoeg. Maar wel in Schaarbeek, recht tegenover Train World. Vandaag en morgen kan je daar dus al dat prachtige praals gaan bekijken. Passend plaatje gezocht en gevonden. We kwamen uit bij deze Soul Asylum, de Runaway Train.

uiteraard onze Bruno Mars. En Smelten, dat ga jij niet meteen doen als ik de weerberichten zo bekijk. Deze zaterdagnamiddag is het bewolkt hier in Ninove met af en toe daar uitvallend. Vanavond is er ook kans op onweer en de maxima temperaturen die schommelen rond de 21, 22 graden. Morgen nog wat meer regen voor ons en ook wolken, maar ook opklaringen op zondag. En ook opnieuw zo'n 22 graden warm. Volgende week begint de week wisselvallig bij maxima. Tot 21 graden. Zometeen het nieuws uit Ninove, dat krijg je van Ewout. Maar eerst nog eventjes terug naar 1975. La Belle en Lady Marmalade.

0: Zaterdag 29 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Na 17 weken voorrondes zijn de finalisten van de slimste carnavalist van Nienoven bekend. 7 carnavalisten strijden tijdens de finale week, volgende week maandag tot en met vrijdag, om de felbegeerde titel. Brent van Lierde van NKV Grut en Grosch geldt als topfavoriet. Hij keerde maar liefst 10 keer terug en zit daardoor rechtstreeks in de finale. Bekier Bakiran van NKKV Nigeweun eindigde met 7 deelnames als tweede en mag zich opmaken voor de halve finale. 3 kandidaten kwamen elk 4 keer aan bod. Joris van Latem van NKV van Talver Draaidonker, Francesca Tempesta van NKV The Drivers en Jurie Praat van NKV Skijoid. Het zevental wordt vervolledigd door Jaru Hubert van NKV Permaleer en Kiel Bogaert van NKV Skelmeroa. Maandag start de eerste halve finale dag om 8:30 in de liberale kring. De deuren gaan om 7:00 open. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienoven. Een reclamespot bij Radio Nienoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: zomer is nog niet voorbij. Dat bewijst deze Gustavo Lima hier met zijn ballade aan. Ik heb nog een bewijs voor jou dat de zomer niet gedaan is. Want het dierenasiel van Ninoven hier, zij organiseert morgen een gezellige zomermarkt. Dat doen ze in de Minnenhofstraat in Denderwindeke. De opbrengst die gaat volledig naar de werking van het dierenasiel. En Sven van der Rusten, hij kwam vorige week langs hier in onze radiostudio en vertelde toen waarom de organisatie echt wel brood nodig is, wat de bezoekers mogen verwachten morgen tijdens die zomermarkt en hoe iedereen het asiel kan steunen. Laten we even luisteren naar een kort fragmentje.
1: We hebben een gezellige markt waar dat we tweedehands spulletjes en nieuwe spulletjes zullen aanbieden voor ieders wat wils, zowel kinderen als volwassenen. Wij laten jullie wandelen, wij laten jullie genieten van eten en drinken en uiteraard gezelligheid.
0: Het volledige interview met Sven van der Rusten van het dierenasiel Ninoven. Je kan het herbekijken, je kan het herbeluisteren op onze website radioninoven.be. De zomermarkt vindt morgen dus plaats in de Minnenhofstraat in Denderwindeke.

lekkere 80s sound in the heat of the night. De Duitse Sandra was dat hier bij Radio Nienhoven. Kwart voor vier geworden. De stad Nienhoven organiseert volgende week zaterdag een openbare verkoop van goederen die in beslag zijn genomen of eerder werden gevonden. Het gaat onder meer om achtergelaten en gevonden fietsen. Maar ook andere materialen die intussen eigendom zijn geworden van de stad, die worden dus volgende week zaterdag aangeboden. De verkoop die vindt plaats vanaf 8 uur 's ochtends tot 10 uur. Het is dus voor de vroege vogels onder jullie. En dat gebeurt allemaal op de site van de technische dienst aan het Paul de Montplein. En voor de start, dus nog voor 8 uur, krijgen de geïnteresseerden de kans om de aangeboden goederen ook te bekijken. En daarna worden dan de spullen per opbod gewoon verkocht. Iedereen vanaf 18 jaar kan deelnemen, vooraf inschrijven of reserveren. Dat is niet nodig, dat kan ook niet. Wie wil bieden, kan zich dus gewoon ter plaatse aanmelden. Lekker oldschool, waarom niet bij deze openbare verkoop dus van de in beslag genomen goederen. Volgende week, zaterdag dus, in de ochtend, op de site van de technische dienst.

0: Via 95 FM, DAB Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Belgische hockeyvrouwen schrijven geschiedenis. Ze hebben brons behaald op het WK, de eerste Belgische WK-medaille voor vrouwen sinds 1978. De Red Panthers wonnen de kleine finale met 1-0 van Australië, dankzij een doelpunt van Charlotte Anglebert. Bij een zwaar verkeersongeval in Aalst is een motorrijder in levensgevaar. Hij botste met een auto. De bestuurder bleef ongedeerd, maar was in shock. Het is een tachtiger, hij testte negatief op alcohol of drugs. Tientallen gewonden en veel schade door noodweer in grote delen van Noord-Italië. Zo raakten 43 mensen gewond toen een tornado over de stad Cremona trok. Tientallen gebouwen en zo'n 10.000 auto's zijn beschadigd, onder meer door zware hagel. Duizenden bomen gingen tegen de vlakte. Deze vrouw loopt door de stad Cremona, waar de tornado een spoor van vernieling trok, zegt ze, ronduit hallucinant.
3: Ze begint aria, per farti rendere conto. Come siamo messi, completamente bloccata tutta la strada, pezzi di tetto, in giro pannelli, in giro dappertutto, allucinante.
2: Veel gezinnen zijn ook geëvacueerd. Zes maanden na de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf door de blokkade van de Straat van Hormuz. Dat zegt de secretaris-generaal van de internationale maritieme organisatie IMO. Zowat 6.000 opvarenden zitten nog altijd vast op die schepen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute. De VS zeggen net het omgekeerde. Het regent vanmiddag bij 23 graden. Vanavond is er ook een onweer mogelijk. Morgen af en toe toch een opklaring bij 22 graden.

0: arena.
1: Sven Peleman. Radio
2: Ninove. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

hoesje dat bij deze single hoort, als je over een hoesje kan spreken, daar is inderdaad een nooduitgang op te zien. Laten we het allemaal logisch houden. Meteor met zijn meest recente single was dat. Over een dikke 2 weken op zondag 13 september, dan is het Open Monumentendag. En ook hier in Nienhoven kan je die dag dan deelnemen aan een wandeling langs verschillende monumenten. Onder het thema In Goede Handen ontdek je dan de geschiedenis van het Nienhoofse erfgoed, maar ook hoe het vandaag wordt beschermd en klaargemaakt voor de toekomst. De wandeling die duurt van 2 tot 5 uur in de namiddag en die start aan de Hospitaalkapel in de Burgtstraat nummertje 44 bij de diensten toerisme. Vooraf inschrijven, dat is helemaal niet nodig. Je kan gewoon op tijd naar de startplaats komen en aansluiten. Dat is dus over een goede 2 weken op zondag 13 september. Dan is het de Open Monumentendag. Ed Sheeran komt eraan met zijn Sapphire. Maar eerst I Want to Break Free. Dit is

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden, waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
5: Yes. Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen. In het centrum van Nienhoven.

van vorig jaar, Ed Sheeran en zijn Sapphire. De jongens van Giro Leeuwerik, zij organiseren volgende week zaterdag, en dat al voor de vijfde keer, Polare is Burning. Ze beginnen al om 3:00 in de namiddag, want dan opent de zomerbar met de gezellige beats en ook frisse drankjes die daar geserveerd worden. En s'avonds wordt er dan een versnelling hoger geschakeld met een bruisende feestzone met muziek en ambiance. Polare is Burning, het gaat door in de parochiezaal van Polare en de toegang die is volledig gratis. Parce que c'est toi, Axel Reitz.

wie zijn wij om hem tegen te spreken? Jelly Roll en I'm Good. Of het weerbericht ook zo goed is, dat valt nog maar te bezien. Want deze namiddag bewolkt met buien. En vanavond is er ook kans op onweer bij zo'n 22 graden hier in Nienhoven. Morgen nog meer regen en wolken, maar ook opklaringen. En opnieuw 22 graden op de thermometer. Vanaf volgende week, die begint wisselvallig bij zo'n 20 graden. Het nieuws uit Nienhoven komt eraan met Ewout na deze hier.

0: Zaterdag 29 augustus, dit is het nieuws uit Nienhoven. Naar aanleiding van de 300ste verjaardag van de Abdijkerk schrijft de stad een wedstrijd uit voor een studie over de historische site. Met de wedstrijd wil de stad nieuw historisch onderzoek stimuleren en het waardevolle erfgoed van Nienhoven verder onder de aandacht brengen. De wedstrijd richt zich tot historici, onderzoekers, studenten en erfgoedliefhebbers die zich willen verdiepen in de geschiedenis van deze belangrijke erfgoedsite. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radionienhoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienhoven. Een reclamespot bij Radio Nienhoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: We zaten in de jaren 90 met Another Level en Freak Me hier bij Radio Ninove. Deze ochtend toen kwamen Jurgen en Peter van Retro Car Club langs hier in onze studio bij Davy. Ze hadden het uiteraard over de 13e editie van Cars & Coffee in Denderhoutem, die er volgende week zondag aankomt met honderden oldtimers, live optredens en ook heel wat randanimatie. Ik stel voor dat we nog even gaan luisteren, terugluisteren naar die babbel tussen Peter, Jurgen en Davy.
1: Ja, we zeggen vandaag welkom aan Jurgen en Peter van de Retro Car Club uit Denderhouten, die vandaag hier onze radiostudio binnenwandelt. Cars & Coffee, het is ooit begonnen in 2013, toen vrij bescheiden, 155 wagens, waren topedities van 800 voertuigen. Hoe heb je die groei ervaart, Peter?
2: Die groei die is er gekomen dankzij het inzet van het bestuur van de club, de leden en uiteraard allemaal de sympathisanten en de liefhebbers er rond. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat mond-aan-mond reclame en ons enthousiasme heeft ervoor gezorgd dat dat op die manier kunnen groeien is. En uiteraard ook wat dat we brengen als club op die een dag. Heel veel wagens, heel veel plezier, muziek, eten, drinken, noem maar op, gezelschap. Dat zijn de ingrediënten die wij gebruiken om dat een succes te maken.
1: 800 wagens in het kleine Denderhouten, lukt dat wat?
2: Dat is nipt, dat is scherp. Uiteraard is over heel de dag gespreid. Er zijn mensen die enkel in de voormiddag komen. En op die manier komt er ook wel een beetje een nieuwe plaats om andere wagens dan eraan toe te voegen. Mensen die alleen maar in de namiddag kunnen komen. Maar uiteraard is heel een dag door, waar dat iedereen van harte welkom is.
1: Nieuwe editie die komt eraan op 6 september. Wat mogen we allemaal verwachten?
3: Hetzelfde van andere jaren eigenlijk. Een toffe meeting met heel veel sfeer, gezelligheid en verkoopstandjes, optredens. Tim en Jim komen langs en nog veel plezier.
1: Oké, perfect. De toegang die is zowel voor de deelnemers als de bezoekers gratis. Hoe blijf je dat doen?
2: Wel, dat is door inzet van de club. We zijn een VZ2. Hè. We hebben door het jaar heen verzamelen we middelen. We hebben sponsors, heel goede sponsors. En uiteraard, toegang is gratis, zowel voor de deelnemers als de bezoekers. Maar we vragen wel, kom bij ons iets drinken. En dan op die manier kunnen we de kas een beetje spijzen en dat voor iedereen op die manier toegankelijk houden. En als deelnemer gratis houden.
1: Oké, prima. We gaan hier even pauzeren en praten zo meteen verder. Tot zo.

0: Peter en Jurgen nog steeds hier bij mij in de studio van Radio Nienoven. Op 6 september opnieuw Cars & Coffee in Denderhouten. Het is toegespitst de laatste jaren op oldtimers. Wat is een oldtimer plus 30?
1: Inderdaad, officieel wettelijk is een oldtimer een wagen die 30 jaar of ouder is. Daar zit van alles tussen, dus dat is het toegankelijke, dat is 30 jaar. Vanaf.
0: Perfect. Vooral personenwagens of ook, ik denk, brandweerwagens, zijn die ook toegelaten?
1: Ja, ieder voertuig in principe ouder dan 30 jaar. Er zijn brandweerwagens, er is wat militaire voertuigen. Dat zijn ook oldtimers uiteraard. Mm-hmm. Dat kan een brandweerwagen zijn, maar wij focussen ons uiteraard op classic cars, oldtimers. Maar die mensen met een wagen ouder of een voertuig ouder dan 30 jaar zijn zeker van harte welkom. Absoluut.
0: We zitten hier bij de Retro Car Club. Je hebt zelf ook een oldtimer?
1: Ja, uiteraard. Het is nogal evident ergens. En het is zeker de liefhebberij. Bij mij ligt aan mijn hart voornamelijk bij Alfa Romeo, Italiaans. Mm-hmm. Ik heb er voor het moment twee. Mm-hmm. Dat is een heel mooie, leuke cabrio en een gewone, een beetje sportiefachtige concurrent van de GT van vroeger, of de GTI van vroeger van de Golf.
0: En hoe zit dat bij jou, Jurgen?
2: Ja, ik heb ook twee Italiaanse oldtimers. Maar dat zijn twee Fiat. Een Fiat 2200 coupé, dat ga je heel weinig zien. Dus ik heb hier in België, dus daar heb ik ook maar in de tijd 6000 van gemaakt. Ik heb het ook een keer gezien op een beurs. Ik dacht van, dat is een tof model, dat wil ik. En ook in dezelfde stijl, een cabrio, een 1500, van ongeveer dezelfde leeftijd. Dat ook hier niet gaan vinden eigenlijk.
0: En gaan we die zondag ook te zien krijgen?
2: Normaal zie je wel, ja. Als ze willen starten.
1: Die zullen zeker aanwezig zijn.
0: Oké, perfect. Ja, elk jaar steunen jullie ook een goed doel. Broodnodig haaltert. Ja, dat sociale aspect, is dat belangrijk voor de Retro Car Club, Peter?
1: Dat is heel belangrijk. We zijn zelf ook een VZ2. En vanaf de eerste editie hebben we altijd getracht om ergens toch een overschot van de centjes ergens om een goed doel te doen. Vroeger was dat Kom op tegen kanker of Bednet enzovoort. Maar het zijn hele grote organisaties. En ja, je hebt er weinig vat op wat er met die centen gebeurt. En ondertussen is ook gebleken dat lokaal er heel veel nood is aan ondersteuning. Niet zichtbare ondersteuning, maar wel heel noodzakelijk. En vandaar dat wij als club dat heel graag doen. En dat er vanuit de schoot in feite met nog andere externe mensen broodnodig haltert opgericht geweest is. En dat is nu ons vast goed doel. Dus dat past heel mooi bij elkaar.
0: Goed, onlangs zijn jullie ook verhuisd van Denderhouten. Vertel eens, naar waar zijn jullie gekomen?
1: Naar Nienoven.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Of all places. Natuurlijk een fantastische buurstad, wij als gemeente. Dat was een noodzaak, maar we hebben van de noodzaak een deugd gemaakt om een en ander toch anders aan te pakken en in te richten. Dus alle nadelen hebben ook voordelen. En we zijn heel blij en heel trots waar we nu zitten in Nienoven. Op de Braakhuisse Steenweg. Voor ons is zeker opnieuw een pluspunt geweest.
0: Als ik het mij nog goed herinner, jullie vorige locatie was daar aan de wei van de Minirock in Denderhouten. De backstage was daar. Het was ook wel een tof lokaal, hè?
1: Dat was heel tof. Sommige bestuursleden hebben daar heel, heel hard aan gewerkt om 7 jaar geleden om dat hard in te richten en mooi in te richten. We hebben daar heel veel plezier gehad, heel veel mooie dingen kunnen doen. Maar goed, aan alle verhalen komt een eind natuurlijk. Hè. Maar het voordeel is dat we een nieuw verhaal kunnen beginnen zijn. Heel snel, heel efficiënt, dus daar zijn we heel trots op.
0: Oké, aan dit verhaal komt stilaan ook een einde. Laten we dat nog eens samenvatten. Wat gebeurt er allemaal op 6 september, Jurgen?
1: Ja, Jurgen, ga jij of anders vat ik wel samen?
2: Op zondag 6 september, Cars & Coffee, van 9 tot 21 uur in Denderhouten. Iedereen welkom. Heel veel oldtimers, heel veel sfeer en heel veel gezelligheid.
1: Misschien nog een klein aan toevoegen. Mensen die niet naar Knokke kunnen gaan bij Mark Koeken, van harte welkom in Denderhouten, want we hebben heel veel dezelfde wagens, ook op onze red carpet, waar dat heel mooie en selecte wagens gaan te zien zijn. Dus het is zeker de moeite waard om langs te komen.
0: Peter en Jurgen van de Retro Car Club, hartelijk bedankt en heel veel plezier.
1: Dank u wel. Dank u wel.

0: eerste Belgische WK-medaille voor vrouwen sinds 1978. De Red Panthers wonnen de kleine finale met 1-0 van Australië, dankzij een doelpunt van Charlotte Anglebert. Bij een zwaar verkeersongeval in Aalst is een motorrijder in levensgevaar. Hij botste met een auto. De bestuurder bleef ongedeerd, maar was in shock. Het is een tachtiger. Hij testte negatief op alcohol of drugs. Tientallen gewonden en veel schade door noodweer in grote delen van Noord-Italië. Zo raakten 43 mensen gewond toen een tornado over de stad Cremona trok. Tientallen gebouwen en zo'n 10.000 auto's zijn beschadigd, onder meer door zware hagel. Duizenden bomen gingen tegen de vlakte. Deze vrouw loopt door de stad Cremona, waar de tornado een spoor van vernieling trok, zegt ze, ronduit hallucinant.
1: Ze beginnen al, ja, per farti rendere conto. Come siamo messi, completamente bloccata tutta la strada, pezzi di tetto, in giro pannelli, in giro dappertutto, allucinante.
0: Veel gezinnen zijn ook geëvacueerd. 6 maanden na de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf door de blokkade van de Straat van Hormuz. Dat zegt de secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie IMO. Zowat 6.000 opvarenden zitten nog altijd vast op die schepen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute. De VS zeggen net het omgekeerde. Het regent vanmiddag bij 23 graden. Vanavond is er ook een onweer mogelijk. Morgen af en toe toch een opklaring bij 22 graden.
2: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek.

Alex Warren en zijn Fever Dream tot 7 over 5 hier op zaterdag namiddag. Over een goede 2 weken op zondag 13 september, dan is er de City Run hier in Ninove, de 42e jogging dwars door Ninove. Dat is een organisatie van Vita Atletiek Club in samenwerking met de stad Aalst. Er is de jeugdloop van 800 meter, die start om 14:15, om 14:30. Dan is er de kabouterloop, de G-Run van 400 meter om 14:30 dus. En daarna is er dan dwars door Ninove. Daar zijn 3 afstanden mogelijk. Ofwel kies je voor de 5 kilometer, de 10 kilometer of de 15 kilometer. De start van al deze lopen zijn voorzien om 3:00 op zondagnamiddag, dus 13 september. De 42e jogging dwars door Ninove, zondag 13 september. Ik geef het maar aan. Maar al even mee, je hebt nog een 2-tal weken dus om een beetje te oefenen, moest dat nodig zijn. Olivia en Paul Sina staan klaar met elektriciteit na deze Spagna en

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
1: Juwelier Nachtergalen,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
3: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
4: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
5: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de

En elektriciteit. Jawel, je hoort het goed. Kerstbelletjes op de radio. En dat op zaterdag 29 augustus. Maar daar heb ik een hele goede reden voor. Want wil jij met jouw zaak, met jouw vereniging of gewoon als bijberoeper deelnemen aan de kerstmarkt in Ninove, dan moet je nu al in actie schieten. Want nu kan je een chalet huren en jouw producten lekker neieren of vereniging daar in de kijker zetten op de kerstmarkt. Hier in Ninove. Wees er snel bij, want inschrijven kan slechts nog tot en met morgen 30 augustus. Daarna is het definitief afgelopen. En inschrijven, dat doe je door even te surfen naar de website ninove.be/deelnamekerstmarkt. Vandaag en morgen kan het nog, daarna dus niet meer. En hopelijk zien we jou dan komende winter in december op de kerstmarkt hier in Ninove. En na al deze kerstbelletjes, hoog tijd voor een zomerplaatje.

uit 2018. Don't Give In, dat was Snow Patrol. Nog geen snow te bemerken in ons weerbericht, gelukkig maar. Maar wel vanavond en vannacht vallen er buien. Zelfs onweer mogen we niet uitsluiten. De minima die liggen rond de 17 graden vannacht hier in Ninoven. Morgen ook buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag is er kans op onweer en zo'n 20 graden. Dinsdag dan, de eerste schooldag, die zal wisselend bewolkt verlopen, maar wel meestal droog blijven. Opnieuw wordt het zo'n 20 graden warm dinsdag. Zometeen het nieuws uit Ninoven, dat krijg je van Ewout. Hij heeft het dan over de slimste carnavalist van Ninoven. Die ontknoping die komt langzaam maar zeker dichterbij. Alle details zometeen na deze Shalamar.

0: Zaterdag 29 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Na 17 weken voorrondes zijn de finalisten van de slimste carnavalist van Ninove bekend. 7 carnavalisten strijden tijdens de finale week, volgende week maandag tot en met vrijdag, om de veelbegeerde titel. Brent van Lierde van NKV Grut en Grosch geldt als topfavoriet. Hij keerde maar liefst 10 keer terug en zit daardoor rechtstreeks in de finale. Bekier Bakiran van NKKV Nichtgeweun eindigde met 7 deelnames als tweede en mag zich opmaken voor de halve finale. 3 kandidaten kwamen elk 4 keer aan bod. Joris van Latem van NKV van Talver Draaidonker, Francesca Tempesta van NKV De Drivers en Yuri Praat van NKV Skijoid. Het zevental wordt vervolledigd door Jaro Hubert van NKV Permaleer en Kiel Bogaert van NKV Skelmeroy. Maandag start de eerste halve finale dag om 8:30 in de liberale kring. De deuren gaan om 7:00 open. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app

0: Rihanna. 42 jaren geleden, Break My Stride. Dat was Matthew Wilder hier bij Radio Ninove. Heb je nog niks gepland voor deze zaterdagavond? Dan kan je bijvoorbeeld naar de kermis gaan.
1: Tijdens de rit zitten blijven.
0: Want vanaf vandaag tot en met maandag is het kermis in het centrum van Denderwindeke. Ik geef het maar eventjes mee. En ook volgend weekend moet je absolute vrij houden. Wat er dan allemaal staat te gebeuren, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst heb ik nog George Ezra, Dance All Over.

Vanuit 3 jaren geleden, Dance All Over Me, George Ezra was dat. En ook volgend weekend zal er hier absoluut kunnen gedanst worden in Ninove, want de gezelligste traditie van het jaar is terug. Volgend weekend, op zaterdag 5 en zondag 6 september, dan stroomt het stadscentrum van Ninove weer vol voor de jaarmarkt. Jawel, kuier langs meer dan 100 marktkramen en geniet van de sfeervolle straatanimatie. En breng zeker ook een bezoekje aan de traditionele paardenprijskampen en de gloednieuwe boerenmarkt, vol met lokale smaken. Voor de kinderen, ook aan hen is er uiteraard gedacht. Voor hen is er gratis pret met de springkastelen, workshops en het gloednieuwe stokpaardjesparcours. Sportliefhebbers volgen de spannende petankfinales op de graanmarkt. En de sfeer die is uiteraard verzekerd met de lokale DJ's en ook de Clouseau Tribute Band. Vonken en vuur, zij zijn er volgend weekend bij. Vonken en vuur en Clouseau, dus een hele avond de grootste hits van Clouseau. Nu al een

ook. De grootste hits van dit moment verliezen we absoluut niet uit het oog hier bij Radio Ninove. Dit was daar een mooi voorbeeldje van Jonas Blow samen met Melif en The Edge of Desire. Zometeen Pink, What About Us, maar eerst het eigen. Eerst The Scene en Blauw.

Alicia Beth Moore, a.k.a. Pink uiteraard. Uit haar zevende album Beautiful Trauma haalden we deze hier, What About Us. Zometeen om 6 uur is er nieuws met de Jeroen Verkruijsen. En daarna zitten Jean-Marc de Vroede opnieuw in jouw radio tot 8 uur vanavond. Zijn eerste plaat wordt er eentje van Laidback met de Sunshine Reggae. En verder ook nog Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En Katie Tunstall is er ook bij met haar Black Horse. Ik heb er nog eentje voor jou tot aan 6 uur. Daarvoor gaan we terug naar de 80s, naar 1983. Owner of a Lonely Heart, dit is Yes. En wijlen weg. Salut, bye bye.

zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordans en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur, de Jaarmarkt in Nienhoven. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Belgische hockeyvrouwen schrijven geschiedenis. Ze hebben brons behaald op het WK, de eerste Belgische WK-medaille voor vrouwen sinds 1978. De Red Panthers wonnen de kleine finale met 1-0 van Australië, dankzij een doelpunt van Charlotte Anglebert. Bij een zwaar verkeersongeval in Aalst is een motorrijder in levensgevaar. Hij botste met een auto. De bestuurder bleef ongedeerd, maar was in shock. Het is een tachtiger, hij testte negatief op alcohol of drugs. Tientallen gewonden en veel schade door noodweer in grote delen van Noord-Italië. Zo raakten 43 mensen gewond toen een tornado over de stad Cremona trok. Tientallen gebouwen en zo'n 10.000 auto's zijn beschadigd, onder meer door zware hagel. Duizenden bomen gingen tegen de vlakte. Deze vrouw loopt door de stad Cremona, waar de tornado een spoor van vernieling trok, zegt ze, ronduit hallucinant.
3: Ze beginnen al, ja. Per farti rendere conto. Come siamo messi, completamente bloccata tutta la strada, pezzi di tetto, in giro pannelli, in giro dappertutto, allucinante.
2: Veel gezinnen zijn ook geëvacueerd. 6 maanden na de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf door de blokkade van de Straat van Hormuz. Dat zegt de secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie IMO. Zowat 6.000 opvarenden zitten nog altijd vast op die schepen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute. De VS zeggen net het omgekeerde. Het regent vanmiddag bij 23 graden. Vanavond is er ook een onweer mogelijk. Morgen af en toe toch een opklaring bij 22 graden.

Laidback Sunshine Reggae uit 82. Het was onze opener vandaag. En zo net hoorde u Shepherd uit 21 Learning to Fly. Sven, die is er vandoor en ik wil hem bedanken voor de afgelopen 4 uur. Volgende week is hij terug bij ons hier bij Radio Ninove. Terug naar 2001, Shakedown at Night. Goedenavond.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

Mr. Know-It-All en Teddy Swims. Volleybalclub Dakwerken de Vos Denderhoutem houdt een taartenslag. Er is een keuze uit rijstaart, frangipannetaart, mattetaarten, confituurtaart, kriekentaart en flantaart. Een taart kost €12. Bestellen kan je bij alle spelers en medewerkers van de club ofwel via de link die je terugvindt in de activiteitenkalender hier bij ons Radio Nienhoven. Afhalen van de bestelde taarten, dat kan vrijdag 4 september aanstaande tussen 5 en 7 s'avonds. En dat op het volgende adres, Lebbeke 17 te Dender.

moeilijke titel, La La La. Inderdaad, zo heet het uit 2013. Naughty Boy featuring Sam Smith. Dan Stop Me Now is een nummer van de Britse rockband Queen. Het staat op het Queen-album Jazz. Het werd geschreven door zanger zelf Freddie Mercury. Opgenomen in augustus, maar eigenlijk in 1979 kwam het hier in België uit. Nee.

0: Don't Stop Me Now. Zeker niet toen, ik blijf nog tot 8 uur bij jou hier bij Radio Ninove. U hoorde Queen. Op dit moment is het ongeveer 19 graden met een zuidwestenwind, bewolkt met af en toe een bui. De zon verlaat ons vanavond om 20 uur 35. Vannacht daalt de temperatuur tot een 16 graden. Morgen, als de zon is opgekomen om 6 uur 54, krijgen we zo'n 23 graden en dat met een zuidwestenwind. Nieuws met Ewout.
1: Zaterdag 29 augustus, dit is het nieuws uit Ninove. Naar aanleiding van de 300ste verjaardag van de Abdijkerk schrijft de stad een wedstrijd uit voor een studie over de historische site. Met de wedstrijd wil de stad nieuw historisch onderzoek stimuleren en het waardevolle erfgoed van Ninove verder onder de aandacht brengen. De wedstrijd richt zich tot historici, onderzoekers, studenten en erfgoedliefhebbers die zich willen verdiepen in de geschiedenis van deze belangrijke erfgoedsite. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwerpt de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.
2: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: forsaken me.
1: Black Horse and the Cherry Tree was Katie Tunstall. Zometeen Sting hier bij Radio Nienhoven, na deze van Offenbach en Ella Henderson. I want

Love in the Seventh Wave van Sting uit 1985. Nog veel activiteiten, zeker en vast in Denderwindicke. Want tot maandag is het daar kermis en morgen is er ook een oldtimer moto-treffen, dat van 11 tot 5 tot 17 uur. Morgen is er ook nog een zomermarkt in Denderwindicke, dat is een organisatie van het dierenasiel aldaar en dat gaat door tussen 14 en 20 uur. Organiseer jij ook wat met de clubvereniging of vrienden, laat het ons weten en wij laten aan Groot Nienhoven weten wat jullie allemaal organiseren. Bovendien wordt je activiteit ook vermeld op onze website www.radionienhoven.be. Stuur ons een mailtje. agenda@radionienhoven.be. Leg kort uit wat je precies organiseert en vergeet zeker de gegevens niet te vermelden.

1990, al een tijdje geleden, Black Velvet en Alana Miles. Nick Kershaw komt nog even langs voor het nieuws van 7 en dit is Shawn Mendes met Stitches.

0: www.vianen.be/jaarmarkt. Via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna €150.000 betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim €92.000. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna €56.000. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht, bij 17 graden of meer, krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.

Het lijkt allemaal makkelijk volgens haar. Olivia Dean en So Easy. Wannabe van de Spice Girls die mochten openen om 7 uur. Goedenavond, dit is Radio Nienhoven 95 FM. U ziet goed en ik ben uw gastheer nog tot 8 uur. Dit is Pendu Ballet met een van hun vele grote successen. Dit is er eentje uit 1984. Only When You Leave.

Martin Garrix en Dean Lewis en Used to Love uit 2019. Al de ganse zomervakantie, en dat nog tot en met maandag 31 augustus aanstaande, kunnen kinderen nog altijd deelnemen aan een bestemming. Die heet BIP, de zomerleesactie van Iedereen Leest. Je gaat op reis langs vier leuke leesbestemmingen. Je haalt je reispas af in de BIP. En voor elke bestemming lees je een boek en ontvangt je een stempel in je paspoort. Als je vier stempels hebt verzameld, mag jij deze inleveren aan de balie. Op het einde van de zomervakantie, dat is nog niet zo lang meer, worden drie winnaars geselecteerd die elk een mooi BIP-pakket ontvangen. En als je daar dan toch bent in de BIP, wel, je kan daar ook nog genieten van een mini-expo. En dat gaat daar over 70 jaar, jommeke.

Swingend nummer Kingdom of Fear en Cameron Withcomb. Windsurfen, dat is een nummer van de Nederlandse band The Surfers. Het verscheen op 30 juni 1978 als single. Het werd een hele grote hit voor hem. Welkom en goedenavond.

0: Dimitri Vegas en Like Mike featuring Nejo en Higher Place. Het was trouwens ook al 11 jaar terug, 2015 was het. 19 graden op dit ogenblik. Het is bewolkt, af en toe valt er nog een bui en dat bij een zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur tot 16 graden. Morgen worden we wakker met een zuidwestenwind en krijgen we 23 graden. Nieuws met Ewout.
1: Zaterdag 29 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Na 17 weken voorrondes zijn de finalisten van de slimste carnavalist van Nienoven bekend. 7 carnavalisten strijden tijdens de finale week, volgende week maandag tot en met vrijdag, om de felbegeerde titel. Brent van Lierde van NKV Groot en Grosch geldt als topfavoriet. Hij keerde maar liefst 10 keer terug en zit daardoor rechtstreeks in de finale. Bekir Bakiran van NKKV Nigeweun eindigde met 7 deelnames als tweede en mag zich opmaken voor de halve finale. 3 kandidaten kwamen elk 4 keer aan bod. Joris van Latem van NKV Van Tal Verdrooy Donker, Francesca Tempesta van NKV De Drivers en Jurie Praat van NKV Skijoid. Het zevental wordt vervolledigd door Jaro Goubert van NKV Permaleer en Kiel Bogaert van NKV Skelmeroy. Maandag start de eerste halve finale dag om 8:30 in de liberale kring. De deuren gaan om 7:00 open. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
2: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

de Swedish House Mafia and Wait So Long. Voetbalnieuws. Vierde provinciale Oost-Vlaanderen C. Ik heb het over KFC voor de Appeltaire B. Die spelen morgen hun eerste speeldag. Dat op de terreinen van Racing Strijpen. Morgen dus zondag 30 augustus en dat om 15 uur.

0: Tijd McRae en Crady hier bij Radio Nienhoven. Ik vraag het aan, was het debuutsingle van de Vlaamse groep Fixkes uit 2006. Het werd hun doorbraaknummer en was 16 weken aan een stuk nummer 1 hit hier in Vlaanderen.
1: Maar

Sorry Papi, Topic en Becky G hier bij Radio Ninove. Tijdens het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 september, volgende week dus, is het opnieuw jaarmarkt in de binnenstad. Dat met een braderie, een rommelmarkt, de prijskampen voor paarden en ponies, gratis kinderanimatie, straatanimatie en optredens. Alle details www.ninoveleef.be/jaarmarkt.

Ja, je zal hun liefde nooit krijgen. My Lovin' You Never Gonna Get It, zoals Ann Vaughan uit 1992. Calvin Harris en Dua Lipa, One Kiss, komen er aan voor het nieuws van 8 uur. Veel plezier met ETZ8, 19's at 9 daaropvolgend. En wat mij betreft graag tot volgende week zaterdag.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Mila, nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht, bij 17 graden of meer, krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.
0: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie aan de rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.

0: Duizenden militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna €150.000 betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim €92.000. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna €56.000. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de achtste rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakte een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht bij 17 graden of meer krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden. Summer, summer,
1: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via 5.

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna €150.000 betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij

0: De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige programma ontdek je op ninoveleeft.be/jaarmarkt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
2: Radio Ninove.
1: Radio Ninove. Nieuws.
3: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna €150.000 betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim €92.000. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna €56.000. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle 3 de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht bij 17 graden of meer krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.
4: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
1: De hele zomer alleen de beste muziek via 95 FM.

De stad Ninoven nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het springenklimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de Graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninoven. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Mila, nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakte een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht bij 17 graden of meer krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie- en rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. 2 dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht bij 17 graden of meer krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.
0: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via

De stad Ninove nodigt je uit op de jaarmarkt. Het stadcentrum zal bruisen van activiteiten, waaronder de jaarlijkse prijskampen voor paarden en ponies, de boerenmarkt en de braderie aan de rommelmarkt. Alle kinderen, jong en oud, kunnen maximaal hun hart ophalen. Met een groot aanbod kinderanimatie, zoals kindergrimmen, alpaca-wandelingen, een workshop krimpfiguren knutselen, het stokpaardjesparcours, waterspelletjes en het spring- en klimfestival. Twee dagen lang zing en feest je mee op de graanmarkt. Met op zaterdag onder andere DJ-sets van Lisa Jordens en Meneer en Madame. En op zondag Clouseau coverband Vonken en Vuur. De jaarmarkt in Ninove. Op zaterdag 5 en zondag 6 september. Het volledige

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Mila, nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen.